0: stay.
1: Radio Re-Raw.
2: Als Simagot in haar meilitis,
3: haar met de scholiocht,
2: haar bishroge,
3: August haar nukus,
2: boelischach, ik chachen dukus, de ihischkeliocht, de quischchali,
3: ik jante misje, kiema kustele,
2: August misje, kuan de borke.
3: Ze tra adrum spriel show, follow me with fin de credit August nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
2: Veel er de groeges, a hoogteklog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
1: Rira.